Pijpenboer, hier ook natuurlijk niet. Geef mij dat boerlijk hoor, dat is